0: Goeienacht. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop.

0: morgen. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer opengaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal opengaan. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 6 uur. Goedemorgen. De reality-spelshow De Bondgenoten heeft gisteravond de gouden televisiering gewonnen.
1: Maar er kan er maar één! De winnaar zijn... De Bondgenoten!
0: Ja! Presentator van het programma Jan Versteeg is trots.
2: Oh, wat een avond, hè? Ik wil een aantal mensen, maar ik wil beginnen bij de mensen thuis. De kijkers, dank. Dank voor het in jullie harten sluiten van De Bondgenoten. Want zo kijken elke dag en het stemmen, want zonder jullie hadden we deze niet.
0: Hij won zelf ook nog een prijs, de ring voor beste presentator. Er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. Die was voor oud-televisieproducent Joop van den Ende.
3: Dit vind ik een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
0: Hij kreeg een minutenlang staande ovatie. Ander nieuws was gisteravond brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vuur woedde in een kruipruimte van de parkeergarage. Alle mensen die in het stadion waren moesten eruit. De brand is inmiddels geblust. Dan is er weer nieuws over een executie in Amerika. Binnenkort wordt een executie van een oud psychiater van het Amerikaanse leger misschien live uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 militairen doodschoot. Het zou de eerste openbare executie in Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. En een heldendaad in Duitsland. Daar heeft in Berlijn een man een meisje van 6 opgevangen dat uit het raam was gevallen. Het meisje viel van zo'n 10 meter naar beneden. De man zag het kind al bij het raam staan en ging er voor de zekerheid onder staan. En de ouders waren niet thuis. Die waren boodschappen doen. Dan nog het weer van Buienradar. Een grijze en natte dag. Het wordt een graad of 16.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
20: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
9: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
15: Goedemorgen. Drugscrimineel Bolle Jos moet binnen een paar jaar zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, zo schrijft de Telegraaf. Jos Leijdekkers, zoals Bolle Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Dat land wil hem niet uitleveren. Het kabinet wil onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Er was gisteravond brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vuur woedde in een kruipruimte van de parkeergarage. Alle mensen die in het stadion waren moesten eruit. Brand is inmiddels geblust. Amerika helpt Oekraïne niet genoeg in de oorlog tegen Rusland. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Oorlog duurt inmiddels meer dan 4 jaar. En Zelensky vindt het vooral niet kunnen dat Amerika wil bemiddelen in de oorlog, terwijl het ook wil samenwerken met Rusland. En de reality-spelshow De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
16: Maar er kan er maar één de winnaar zijn. De Bondgenoten!
15: Gisteravond was de uitreiking. Er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. Die was voor oud-televisieproducent Joop van Ende.
17: Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
15: Joop van Ende kreeg een minutenlange staande ovatie. Nog het weer van Buienradar. Grijs en natte dag. Het wordt een graad of 16.
18: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplant stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
19: Titanic.
20: Bonjour, ik ben Céline Dion.
19: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
21: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
19: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
22: I'm the queen of the show.
23: Q Music.
24: Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Goedemorgen Limburg.

0: Oh, dat is net 6:55 geweest, jongens.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Everybody in the bar getting tipsy, shaboozy, hoor je. Dit is Q Music Limburg. Wat leuk dat je luistert. Goedemorgen.

0: Vanmiddag wordt het wel iets warmer. Dan gaat de temperatuur naar 18 graden. Zo moeten we het zien. Tegen het einde van de middag kan het ook wat aardig wat gaan regenen. Vanavond bewolking. Vannacht trekken de buien weg. Maar het wordt wel een lekkere herfstachtige dag. Zo mogen we hem wel even intekenen voor vandaag. Goedemorgen in het prachtige mooie... Nou, wat zullen we eens uitkiezen? Wat hebben we allemaal binnen? Venray. Zitten er ook luisteraars van Q-Music Limburg in Venray?
1: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hey, goedemorgen. 9 graden is het op dit moment, dat je dat maar weet. Nieuws van vandaag is... onder andere Paarse Vrijdag vandaag. Duizenden middelbare scholen en mbo's doen mee. De rest zijn basisscholen. Wat is dat, Paarse Vrijdag? Nou, kan ik je wel vertellen wat Paarse Vrijdag is. Pak even het bericht erbij. Een recordaantal is dat. Van ruim 3000 scholieren in ons land. Die doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Ongeacht geloof, huidskleur of op wie je valt. Volgens het COC komt dat record mogelijk door een onderzoek dat laatst is geweest. Daaruit blijkt dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren. Duizenden middelbare scholen en mbo's doet mee. De rest gaat om basisscholen. Paarse Vrijdag mag je ook op je werk hebben. Als je dan denkt van ja, mijn werk wil ik dat ook laten zien. Moet je wat paars aantrekken vandaag. Of een touch of grey is ook goed. Porchetje. Zo'n mooi sjaaltje om. En paars. Dan weet iedereen dat je daarmee solidair bent. Zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere 2 gewonden bij auto-ongeluk op de N276. Huizen verkopen en de prijzen stijgen in Noord-Limburg. Details zometeen naar Justin Derulo samen met DJ.

Sorry I'm Losing My Religion, dit is Q Music Limburg. Goedemorgen, lekker vrijdag. Dansen je bed uit met Juste, Jack Style en Turn the Lights Off over een paar tellen. Nu het nieuws uit je eigen provincie, de afgelopen uren, de Q-update. Bij een ongeluk op de N276 in Susteren zijn gistermiddag twee personen gewond geraakt. Het ongeluk vond plaats tussen twee auto's waarbij de voertuigen flink beschadigd zijn. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de slachtoffers te verzorgen. Oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar er wordt onderzoek gedaan. In Noord-Limburg worden aanzienlijk meer woningen verkocht en de prijzen stijgen snel. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars is er een opvallende toename in het aantal transacties. Deze trend wijst op een groeiende vraag naar woningen in de regio. De stijgende prijzen zijn een duidelijk voorteken van de aantrekkelijkheid van Noord-Limburg voor kopers. En de A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond afgesloten tussen Sint-Joost en Rooster. Dat is afrit 44 en afrit 46. Het wordt een verlengde weekendafsluiting die ook in beide richtingen van kracht zal zijn. Vanaf vanavond is dat. De snelweg blijft dicht tot maandagochtend 5 uur. Hou rekening met flinke vertragingen door deze werkzaamheden. Nou, en daarop aansluitend. Vrijdagochtend staan nooit files, maar vandaag wel. Het is onder andere te vieren, het grote filefeestje op de A2. Dat is als je rijdt vanaf Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en afrit Gratum, daar zit je op 7 minuten extra. Dan is er de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen afrit Linne en knooppunt het Vonderen. 16 minuten extra reistijd. En dan is er ook nog een stuk op de N276. Wil je van Maasbracht naar Brunsum? Aansluiting met de A2, industrieterrein Wolfskool daar. Zit je op 40 minuten aan extra reistijd. Kwart over 7, vrijdagochtend. Audio op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En lekker veel muziek. Jordan Sparks, Chris Brown. Ken je No Air nog? Q Classic.

0: Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Onzekere energiemarkt?
16: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
15: Ik heb zoveel vragen.
17: Welk energiecontract is het beste?
18: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
20: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met Vind.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
24: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Keukenkopers.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Drugscrimineel Bolle Jos moet binnen een paar jaar zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, zo schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekker, zoals Bolle Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Dat land wil hem niet uitleveren. Het kabinet wil onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Er was gisteravond brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur woedde in een kruipruimte van de parkeergarage. Alle mensen die in het stadion waren moesten eruit. Brand is inmiddels geblust. Amerika helpt Oekraïne niet genoeg in de oorlog tegen Rusland. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Oorlog duurt inmiddels meer dan 4 jaar. En Zelensky vindt het vooral niet kunnen dat Amerika wil bemiddelen in de oorlog, terwijl het ook wil samenwerken met Rusland. En de reality-spelshow De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
16: Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. De Bondgenoten!
15: Gisteravond was de uitreiking. Er werd ook nog een oeuvreprijs uitgereikt. Die was voor oud-televisieproducent Joop van Ende.
17: Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
15: Joop van Ende kreeg een minutenlange staande ovatie. Nog het weer van Buienradar. Grijs en natte dag. Het wordt een graad of 16.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Goedemorgen Limburg.

0: Suzanne Freek, als het avond is. Ze hebben een alarmschijf met een nieuwe track. Vanmiddag Nederlandse top 40. Ik denk dat ze daar wel binnen gaan komen, hoor.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ik doe mijn best, het is 10:50. Leuk dat je luistert naar Q Music Limburg. Het is vrijdagochtend, we zitten op 9 oktober. De temperatuur is vandaag anders dan dat we gewend zijn van de afgelopen weken.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, blijf een ding, hè. Vanochtend valt er wat regen, vanmiddag motregen, dan wordt het een graad of 13. Vanavond is er lichte regen, wind is vrij krachtig uit het zuidwesten. Het is op dit moment in echt goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hallo, goedemorgen. Het is 9 graden. 9 graden.
2: Ja, hoor je goed, 9 graden.
0: En we gaan misschien een nieuwe competitie krijgen in Nederland. Namelijk, basketbal blijft een beetje achter. Blijft gewoon achter. Dat, weet je wie dat vindt? Dat vindt de Amerikaanse basketbalbond NBA. Dus die denken, nou, weet je, we moeten dat nog groter en wijder wegzetten. Dus ze gaan naar Europa. Ze willen namelijk vanaf 2028 een eigen Europese competitie met 16 teams beginnen. En uiteindelijk draait alles om geld, want ze willen, ja, weet je, je moet een beetje aan de gang zien te krijgen en zo. Dus ze investeren 9 miljard euro. De bestaande topclubs uit Europa zijn minder enthousiast. Die hebben een voorstel tot samenwerking afgewezen. Maar ja, NBA is net zo'n commerciële partij als, weet je, die gaat het al, als je er 9 miljard in stopt, dan heb je grote plannen, dan moet er iemand geld aan gaan verdienen. Dat kan niet anders. De directeur van de NBA die zei, ja, we zien een gat in de markt. Er is een, daar komt hij, waardekloof in het Europese basketbal. We zijn van mening dat de sport zijn potentieel niet benut. We hebben een visie op wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken. Van de woorden, we hebben een plan en dan heb je hem aan te houden. Wat er ook gebeurt, we gaan het fixen. Dus, eigen basketbalcompetitie in Europa. Als je een goede carrière move wil starten, zou ik denken, ga beginnen in de sport dan, hè, met basketbal. Dat is nu nog een beetje ondergewaardeerd. Als ik zie wat die prijzen zijn, wat al die spelers allemaal krijgen daar. Man, jongen, in Amerika, dat is niet normaal. Dus niet dat alles om geld draait. Maar ja, je kunt het ook laten liggen als je heel goed bent in basketbal, denk ik dan maar, toch? Zo meteen Q-update, erin het volgende. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Onder andere dat Zuid-Limburg een experiment start om statushouders sneller aan het werk te helpen. Dat zo meteen. En voor wat betreft de verkeerssituatie, er is wel serieus wat aan de hand in onze provincie. Heeft natuurlijk voor het grootste gedeelte te maken dat de A2 dicht is in zuidelijke richting. Meer daarover ook in de Q-update. Voor wat betreft het verkeer doet dat het volgende. Als je rijdt op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht tussen Kelp en Oleren en Gratum, 5 minuten file. Dan de A67, daar is een ongeluk gebeurd bij Gelderop. En daardoor komt er een enorme vertraging daar op gang tussen afrit Zomeren en afrit Gelderop. Als je rijdt van Venlo naar Eindhoven, 10 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en afrit Maasbree, 7 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen afrit Linnen en Knopen tot Vonderen, dan zit je op 15 minuten. En als je dan vanaf de N276, bij de aansluiting met de A2, ja, als je daar de weg op wil, 3 kwartier extra reistijd. Ja, succes in de file. En die afsluiting die duurt het hele weekend, hè, van de A2. Meer details zo in de Q-update. En natuurlijk veel muziek van Timbaland. En hier is Sommieu met Fields.

0: AI. Dit is Kill Music Limburg. Goedemorgen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En de hele dag lekker veel muziek. Zoals de nieuwe Taylor Swift die er zo aankomt. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Vanaf 1 november krijgen statushouders in Zuid-Limburg al in het asielzoekerscentrum begeleiding bij het vinden van werk en opleidingen. In Beekdalen wordt het ontwikkelbedrijf Statushouders Zuid-Limburg opgericht om te voorkomen dat nieuwkomers maandenlang moeten wachten voordat ze aan de slag kunnen. Dit initiatief is bedoeld om de integratie van statushouders te versnellen en een snellere plek in de arbeidsmarkt te bieden. De A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. Het wordt een verlengde weekendafsluiting die ook in beide richtingen van kracht zal zijn vanaf vanavond. De snelweg blijft dicht tot maandagochtend 5 uur. Houd rekening met flinke vertragingen deze ochtend. Onder andere die oploopt tot 50 minuten vanaf de N276. Als je rijdt van Maasbracht naar Brunsum, bij de aansluiting op de A2. Dan heeft Brightlands een nieuwe proeftuin geopend voor de recycling van kunststoffen, waarmee het zich wil positioneren als een belangrijke speler in Europa. De proeftuin is bedoeld om innovatieve recyclingstechnieken te ontwikkelen en te testen met de nieuwe Europese recyclingregels. Verwacht Brightlands een flinke boost te krijgen in zijn activiteiten. Het project richt zich op het verbeteren van de duurzaamheid en het verminderen van plastic afval. En tot zover Q Update.
1: Dit is Q Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q Music.
2: Sienna Spyro.
3: So I sing just to know I'm alive.
1: En dit is nieuw.
0: Taylor Swift. Weet niet van ophouden. Weet iedere keer weer een liefdesleven erbij te pakken voor haar nieuwe tracks. Dit is de nieuwe Patient Zero op Q.

0: Patient Zero's nieuw op Q. Zo direct 8:15. Niet nieuw op Q. De vaste prik. De minuut van Limburg. De vrijdageditie vullen we ook samen met Helene Fischer en Atemloos. Heb je een positieve bijdrage voor vandaag? Kom maar door. Hè. Hier is het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken. Is die veranderd? 06-33-345-345.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
10: Semyo.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
25: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
27: Let's go for more from Extra Max.
26: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 NAVEL-verpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Q-Music Limburg, nieuws.
1: Goedemorgen. De reality-spelshow De Bondgenoten heeft gisteravond de gouden televisiering gewonnen.
2: De Bondgenoten!
3: Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
2: Yes!
1: Dat zei presentator Jan Versteeg. Hij won zelf ook nog een prijs, de ring voor beste presentator. Oud-tv-producent Joop van den Ende kreeg nog een speciale oeuvre-ring. Ons land wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een paar jaar gepakt hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. En daarom wil het kabinet de politie in het vlakbijgelegen Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Frankrijk gaat op korte termijn ruim 3000 extra docenten inzetten. Het is een reactie op de aanhoudende scholierenprotesten. Het noodplan moet de grootste leraartekorten aanpakken. Ook gisteren gingen weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. En ze zijn boos over het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. En blijven in het onderwijs een recordaantal van ruim 3000 scholen in ons land. Dat doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, huidskleur of op wie je valt. En volgens de belangenorganisatie COC komt dat record mogelijk door een onderzoek van laatst. Daar blijkt dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren.
4: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
1: Was te horen bij Hart van Nederland. Duizenden middelbare scholen en mbo's doen mee. De rest gaat om basisscholen. Het weer van buienradar. Ja, echt een herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. 14 tot lokaal 18 graden. Maar tijdens de regen is het een stuk kouder.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley. Februari. Afgelopen februari, ja. Ging ze naar de nummer 1 in de Billboard Hot 100 met Houston, Texas. Is dit liedje? Februari, heeft 24 weken op nummer 1 gestaan. En zij heeft ervoor gezorgd dat Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You van de eerste plaats gedrukt is. Want dat was maar 22 weken uiteindelijk. Alleen nu is ze er weer vanaf, want Taylor Swift heeft haar 16e nummer 1 opgehaald, zoals dat dan zo mooi heet.
2: Daniel. Maak je wakker.
1: Met haar Patient Zero. Een hele goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Het is vrijdagochtend 9 oktober zitten we inmiddels. Bij Van Vracht geweest. We krijgen een herfstachtige dag en weekend.
2: Daniel Smulders.
1: Niet alleen dat. We krijgen ook qua verkeer een verschrikkelijk weekend. Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is echt niet leuk. Nee, het is echt druk. Voor het weer betreft van vandaag valt wat lichte regen. Vanmiddag mondregen, temperaturen een graad of 13. Goedemorgen in Kerngradu.
3: Goedemorgen, Q-Music.
1: Slechts 10 graden. En voor wat betreft de verkeerssituatie? Ja, de A2 is dicht. En dat is nu vanaf maar één kant. Maar vanaf vanavond gaan allebei de zijdes dicht. Dan kun je gewoon niet meer over de A2. Tenminste, niet helemaal, maar een klein stukje. Maar dat loopt nu al enorm in de files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum, 10 minuten. A73 van Maasbracht naar Nijmegen heeft er ook mee te maken. Tussen Venlo Zuid en Venlo West, 6 minuten. Bij Grubbervorst is een pechgeval. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en Knopen het Vonderen, 13 minuten. En de langste is misschien wel de A67. Dat heeft niks met de A2 te maken, maar er is een ongeluk gebeurd daar. Er staat nu ruim een half uur aan extra reistijd over 6

ging ik ook altijd met de trein. En ik was altijd veel te laat, joh. Echt, ik kwam aanfietsen en dan kwam die trein, die kwam al. Weet je, of die stond er soms al. Dus moest ik nog harder fietsen die laatste 100 meter. En toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Als ik mijn fiets nu in het rek zet, ja, dan ga ik die trein missen. Dus wat ik dan altijd deed, dan sprong ik van mijn fiets af. En die fiets, die rolde zo zeg maar de bosjes in. En dan had ik de trein. Dat is echt meer dan een jaar goed gegaan. Totdat ik op een dag naar mijn fiets wilde. Toen ik terugkwam, stapte uit de trein. Fiets weg. Ja, toen dacht ik, nou, nog goed volgehouden. Echt volgens mij echt een jaar of zo. Maar ik had natuurlijk wel bedacht. En dan heb ik deze tip voor je als je dat ook wilt doen. Je moet dan niet een onopvallende fiets hebben. Ik bedoel, als het gewoon een zwarte fiets is of zo, of een grijze. Ja, dat moet je niet doen. Nee, ik had hem helemaal knalgeel gemaakt met blauwe strepen of zo. Of rode strepen, weet ik veel. In ieder geval helemaal dat als je hem zou jatten, dat het hele dorp had gezien. Dat is de fiets van Daniel. Teruggeven. Nou, dat. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Hou rekening met het volgende. Dat de A2 zuidelijk dicht is nu. En er wordt een fikse vertraging verwacht. Dan Limburg. Die versterkt erfgoedbeleid na instorting van de Wilhelmina-toren. En de huizenverkopende prijzen stijgen in de provincie.

Panic at the Disco. Hi, hi, hoes. Goedemorgen, het is 7:50 geweest. Q Music Limburg en het nieuws uit je eigen provincie. De Q Update. In Noord-Limburg worden aanzienlijk meer woningen verkocht en de prijzen stijgen snel. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars is er een opvallende toename in het aantal transacties. En deze trend wijst op een groeiende vraag naar woningen in de regio. Stijgende prijzen zijn een duidelijk teken van de aantrekkelijkheid van Noord-Limburg voor kopers.

0: provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar gemeentes strenger controleren op hun erfgoedbeheer. Dit besluit volgt op de instorting van de Wilhelmina-toren, die aantoont dat er meer aandacht nodig is voor monumenten. Gemeenten moeten beter toezien op de staat van deze gebouwen en actie ondernemen bij verloedering. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat de monumenten goed worden onderhouden en behouden blijven voor de toekomst. En de A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond 9 uur afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. De afsluiting markeert het begin van een verlengde weekendafsluiting, die ook in beide richtingen van kracht zal zijn vanaf vanavond. Snelweg blijft dicht tot maandagochtend 5 uur. Hou rekening met flinke vertraging door deze werkzaamheden. En tot zover de Q-update van nu. Minuut van Limburg komt eraan. Het is zoals altijd de vrijdageditie met Helene Fischer. Atemloos, ik heb hem al klaargezet. Ga je zo horen. WhatsApp nummer 0633-345-345 voor je positieve bijdrage van vandaag. Hou het kort, hou het positief. Spreek het in, typ het in en verder. Voor vandaag geen stressen.
1: Stop treating everything at work like an emergency. There is no such thing as a workplace emergency. It is only a fucking email. Nobody is bleeding. The building is not on fire. They need to learn to...

Makeup in Reverse. Daddy Swims. Q Music Limburg. Het is 7:15 geweest. Hoogtijd voor de minuut van Limburg. Let's go!

0: WhatsApp nummer 06-33-345-345. Kun je berichten toesturen, ben je misschien zometeen wel op de radio.
1: Goedemorgen,
2: Daniel. Hey. Ik ben
1: nog naar school. Yo. We hebben gisteren met papa mee mogen trainen bij Team South van China.
0: Oh.
1: Daar heb ik sterk spieren van gekregen. Groetjes,
0: Kevin. Nou, een dolle boel daar. Goedemorgen, Kevin. Fijne werkdag. Fijn bijna weekend, zegt Shanti. Goed uit Limburg, waar de huizen ook niet meer te betalen zijn, hoor, Daniel. Het is overal drama. Ja, dat is echt heel erg. Lieve mama Yvonne, werk ze tot vanavond. Een kus van Rosie.
3: Goedemorgen, Daniel.
0: Hoi.
3: Vandaag lekker met de meiden van de Lala Club op schoolreis.
4: Lala?
3: We gaan Gaia Zoo onveilig maken.
0: Lala en Gaia.
3: Fijn weekend iedereen. Doei.
0: Doei, doei. Veel plezier.
5: Goedemorgen, Limburg. Jupje, Jef Jaas, jong. Tot ze nog maar terugkomt. Het zit rennen. Kom naar binnen. Tot dadelijk, waar.
0: Goedemorgen, vandaag
5: Adembloos.
0: Weer... Adembloos, ja, komt eraan. Goedemorgen, vandaag weer Helene Fischerdag. Betekent bij de weekend nog even knallen met collega zorgbemiddeling Sevagram. We can do it.
6: Goedemorgen, Q-Music, luisteraars en collega's van Toxivermeurs en natuurlijk Daniel.
0: Yes.
6: Het is vandaag weer vrijdag, dus de laatste dag en dan is het weekend. Een hele fijne dag allemaal en veilige ritjes op straat. Rij voorzichtig en
0: goedemorgen, boerenfamilie 2013. Morgen weer onze jaarlijkse uitstapje. Het wordt vast weer een gezellige dag. Tot morgen allemaal. En ook Glenn is welkom. Goedemorgen, Q. Daniel, ik wil even de groeten doen aan de twee stagelopers. Cuba en Sam, jullie zijn goed bezig. Stuurt Conrad.
7: Goedemorgen, Q-Music. Vandaag heb ik een toets over de aardbevingen en de vulkanen.
0: Oh.
7: Best wel spannend. Doei, doei.
0: Zeker, over de aardbevingen en de vulkanen. Oh, dat is heel interessant is dat. Goedemorgen, Daniel. Een fijne dag vandaag. Ondanks de regen, zegt Christian. En of ik het wakkelcontact van Oymara kan draaien. Nee, die hebben we in een bakje gestopt en die halen we niet meer voor de dag.
8: Goedemorgen.
0: Oh, hallo, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen, Q Music. Even snel naar de Jumbo.
0: Oké, 0633-345-345 is het WhatsApp-nummer. Fijne dienst, collega's van Arriva Heerlijk. Groeten van de vrouw van Klein Duimpje. Oh, we gaan nog meer stappen verder. Bijna weekend, zegt Tom. En wat zegt Rianne? Oh, goedemorgen.
10: Goedemorgen, ik ben Job en ik hou van frietjes.
0: Oké, 100 meter dom kieken, gas op de zuiger en het weekend komt eraan.
11: Het is bijna weekend!
0: Yeah. Ademen, Helene weer voor de dag, hè. Atemloos, Q Music Limburg.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more for Max from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
25: Goedemorgen. De reality-spelshow De Bondgenoten heeft gisteravond de gouden televisiering gewonnen.
26: De Bondgenoten! Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel. Yes!
25: Dat zei presentator Jan Versteeg. Hij won zelf ook nog een prijs, de ring voor beste presentator. Oud-tv-producent Joop van den Ende kreeg nog een speciale oeuvre-ring. Ons land wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een paar jaar gepakt hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. En daarom wil het kabinet de politie in het vlakbijgelegen Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Frankrijk gaat op korte termijn ruim 3000 extra docenten inzetten. Het is een reactie op de aanhoudende scholierenprotesten. Het noodplan moet de grootste leraartekorten aanpakken. Ook gisteren gingen weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. En ze zijn boos over het leraartekort en de slechte staat van schoolgebouwen. En blijven in het onderwijs een recordaantal van ruim 3000 scholen in ons land. Dat doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, huidskleur of op wie je valt. En volgens de belangenorganisatie COC komt dat record mogelijk door een onderzoek van laatst. Daar blijkt dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren.
27: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
25: Was te horen bij Hart van Nederland. Duizenden middelbare scholen en mbo's doen mee. De rest gaat om basisscholen. Het weer van Buienradar. Ja, echt een herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. 14 tot lokaal 18 graden. Maar tijdens de regen is het een stuk kouder.
28: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
29: Goedemorgen Limburg.

0: Wakker.
1: Het Cat's Eye en Animal. Tenminste, ik neem aan dat je al wakker bent. Anders zou je dit ook niet horen, denk ik dan altijd maar. 9:50, vrijdagochtend. En een drukke, drukke vrijdagochtend hebben we. Waarom?
0: Daniel Smulders.
1: Echt, als je in de file staat, het is zo verschrikkelijk. En zeker omdat het vrijdagochtend is, dat je denkt, nou, vrijdagochtend altijd lekker doorrijden. Even een paar minuten langer in bed blijven liggen. Weet je, even een beetje relaxen. Want ik heb toch tijd genoeg. Er staan geen files. Nou, forget it gewoon. Het heeft te maken met de A2 die is afgesloten. Wat er gebeurt nu op dit moment is het volgende in de provincie. Ik ga even alles voorlezen. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelp en Oler en Gratum. 4 minuten file. Dan vanaf Maastricht naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Meidberg. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Gelderop. 20 minuten extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd daar bij Gelderop. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen afrit Linnen en knooppunt het Vonderen. Dus je hebt 20 minuten aan extra reistijd. Dat is wat er op dit moment actueel aan de hand is. En mocht je vanaf de N276 de A2 op, als je rijdt van Maasbracht naar Brunsum is dat, hou even rekening met, het staat er echt. Gewoon een uur extra reistijd. Heel bijzonder dit gewoon. Vrijdagochtend een uur extra reistijd. En het is vrijdag, kom op nou. Vrijdag willen we altijd lekker weer en fijn zonder stress richting het weekend gaan. Maar het zit er vandaag waarschijnlijk dus niet in voor velen. Vandaag de hele dag ook motregen. Temperatuur gaat 13. Vannacht blijft het regenen. Morgen en morgenmiddag nog steeds dichte motregen. Vrij krachtige wind waait uit het zuidwesten. De blaadjes zijn aan het vallen. Het regent. Veel eikels op de weg. Ja, dit is de conclusie dat de herfst is begonnen. Yep. Hebben we nog lang kunnen uitstellen, trouwens. En hou rekening met vanavond een zeer zware avondspits door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. En met de voorspelde regen kan het dan leiden tot flinke verkeersdrukte. 600 kilometer verwachten ze. Maar goed, ja, het is altijd weer, in Limburg is dan toch altijd weer een ander verhaal. Hè? Maar het is wel de officiële melding vanuit Rijkswaterstaat. Zo direct Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je mooie provincie. Met erin onder andere het volgende. Heb ik het overzicht gelaten? Oh hier. Huizen verkopen en prijzen stijgen in Noord-Limburg. En de A2 zuidelijke richting gaat het hele weekend dicht. Hè? Ik heb details. Zometeen in de Q-update. Veel meer nieuws. En lekkere liedjes van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear komt er zometeen aan. Ik heb de nieuwe Miley Cyrus. Is toch een lekker liedje. Alhoewel het niet zo'n groot hit hoor. Het album ook gaat niet zo goed in Amerika. Het nieuwe album van Miley Cyrus. Ik zelf een concurrentie hoor, met allemaal nieuwe zangeressen. Oi, oi, oi. Je hoort er in ieder geval binnen nu in 10 minuten. Eerst Robert Miles. Hallo, jaren 90. It's Children.

Robert Miles, Children was dat. Q Music Limburg. Q. Nieuws afgelopen uren, dit is Q Update. Bij een steekpartij in Heerlen is vanochtend een man gewond geraakt. Een aanval die vond plaats rond 5:30 aan de Aurora, waarna de dader er vandoor ging en is nog niet gepakt. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld, naar het ziekenhuis gebracht, maar de ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. De politie heeft een onderzoek gestart om de dader te vinden. In Noord-Limburg worden aanzienlijk meer woningen verkocht en de prijzen stijgen snel. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars is er een opvallende toename in het aantal transacties. Deze trend wijst op een groeiende vraag naar woningen in de regio. De stijgende prijzen zijn een duidelijk teken van de aantrekkelijkheid van Noord-Limburg voor kopers. De A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Wordt een verlengde weekendafsluiting die ook in beide richtingen van kracht zal zijn vanaf vanavond. Snelweg blijft dicht tot maandagochtend 5 uur. Houd dit weekend rekening met flinke vertraging door deze werkzaamheden. Tot zover Q Update. Ik heb nieuwe muziek voor je. Miley Cyrus of Vampire Teller. Eerst Camera with Come, Kingdom of Fear op Q.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Goedemorgen. Het kan vandaag weer eens extra druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. De ANWB adviseert dan ook.
1: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
0: Vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. Er is nog veel onduidelijk over de brand vannacht bij het Olympisch Stadion. Het vuur woedde er in kruipruimte van de parkeergarage. Of en hoeveel schade is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De brand is inmiddels wel geblust. Dan naar Frankrijk. Daar komen snel duizenden extra mensen die voor de klas kunnen staan. Dat heeft de onderwijsminister beloofd. Op veel plekken in het land zijn leraren tekorten. Al langer zijn er daarom scholen, protesten en meerdere demonstraties liepen al uit de hand. En een pijnlijke onthulling over een van de laatste levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn ernstige twijfels of dit wel klopt. Dat zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
2: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft. Die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
0: En Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen. Maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. Nog het weer van buienradar, een grijze en natte dag. En het wordt een graad of 16.
3: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
4: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Goedemorgen.

0: Body Isn't Ready. Dit is Kill Music Limburg.
1: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Hey, en als ik een liedje zou moeten uitkiezen die past bij vandaag, is het ook niet echt heel

populairste liedje van dit moment. Blijft lekker radioliedje ook. De Bauta en Magnetic. Q Music Limburg. Wat leuk dat je luistert. Goedemorgen, mijn naam is Daniel. Ken je dat? Dat je een rotdag hebt gehad en eigenlijk nergens meer zin in hebt. Je hoofd zit vol en alles voelt te veel. Je wilt het liefst helemaal niemand zien. Maar dan komt die ene persoon thuis. Die hoeft niet te vragen wat er is. Die zet gewoon twee koppen thee neer, gaat naast je zitten en slaat er de arm om je heen. Gek genoeg wordt het dan al een beetje lichter. Niet omdat je problemen ineens verdwenen zijn, maar omdat je ze niet meer alleen hoeft te dragen. Sommige mensen kunnen je pijn niet oplossen, maar ze weten hem wel te verzachten. Daar gaat de nieuwe Suzanne Freek over.

0: and Demons. Zo, wat hebben we een enorme ochtendspits. Vooral in de provincie. Hou even rekening dat de A2 is afgesloten. Gaat het hele weekend gebeuren. Daardoor flinke files, flinke vertraging. Wil je weten wat de huidige situatie is? A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Knopen het Vonderen. 13 minuten.
1: Het Foute Uur.
2: Foute Uur.
0: 13 minuten extra reistijd op een vrijdagochtend. De A2 van Gratum naar Sint-Joost zit je op 30 minuten. De weg is dicht daar, hè? En wil je vanaf de aansluiting met de A2 naar industriegebied Wolfskool daar? Ze hebben bijna een uur aan de extra reistijd. Hou er rekening mee. Dan verkeersinformatie achter de rug. Kijken we even vooruit naar het Foute Uur. Komt er zo meteen aan. Ha! Zo, ja, het is de categorie. We gaan van links naar rechts, van voor naar achter. En dan niet eens met de snollebolletjes. Nee, we gaan naar Argentina. Woe, what a proud Mary, keep on burning. En dan hebben we ook nog Madonna. En op het aftermakers toetje. Jackal en Hyde en Frozen Flame. Zometeen in het Foute Uur. Fun!
3: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
4: Hoi!

0: Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat, via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de top 40.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgaven.

0: Inbouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
5: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.

0: Aanvuldeals bij Bol.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: It's a summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
4: Praxis.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
18: Yes!
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Welcome to the one and only, the original.
21: Dit is
22: het Foute Uur.
21: Non-stop.
20: Q Music is proud.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: telefoon. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
3: Goedemorgen. Het kan vandaag wel eens extra druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint.
4: Nou, dat betekent vooral drukte op de wegen vanuit het noorden naar het zuiden. Dus dan moet je denken aan de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en via Rotterdam naar Brabant.
3: En vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week de rest van het land. 7 maanden, zo lang moeten veel kinderen wachten als ze op zwemles willen. Schrijft Trouw over. De wachtlijsten zijn lang, komt onder meer door corona. En de wachtlijsten die zijn toen ontstaan, zijn nog steeds niet opgelost. Dan naar Frankrijk, daar komen snel 1000 extra mensen die voor de klas kunnen staan. Heeft de onderwijsminister beloofd. Op veel plekken in het land zijn leraren tekorten. Al langer zijn het daarom scholierenprotesten. En meerdere demonstraties liepen al uit de hand. De vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open. Ook al is er een landelijk vuurwerkverbod. Dat schrijft het AD. Het minst zware vuurwerk is wel toegestaan. En dus proberen ondernemers te overleven door creatief te zijn. Worden erom sterretjes, kleine sierfonteinen en vuurschalen verkocht. En ook zijn er confettikanonnen te koop. Nog het weer van Buienradar. Ja, grijze en ook natte dag. En het is een graad of 16.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.

0: to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
2: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
3: Q-Music, de Top 40.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: kamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
17: Hey, dit is het.
18: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheids

0: Autotaalglas is partner van de Top 40.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: De jackpot van Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
14: Goedemorgen. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand. Gisteren deed hij dat nog wel. Ook defensieminister Jezegus noemde Rusland zo. Daar was de Russische ambassade hier niet blij mee. En die wilde opheldering over de uitspraken. Let op, als je vandaag de weg op moet, het kan wel eens extra druk worden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. En daardoor wordt het vooral vanavond druk. De ANWB adviseert dan ook.
15: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
14: Vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. In Saudi-Arabië zijn 3 burgers omgekomen bij 2 aanvallen op een vliegveld. Aanvallen waren gisteren. Onder andere een vliegtuig op de grond is geraakt. Houthi-rebellen uit Jemen zouden achter de aanval zitten. En Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer en Jari Liepmanen. Het zijn een paar Ajax-legendes. En volgende maand trekken ze hun voetbalschoenen weer aan. Oudspelers van Ajax en Barcelona gaan tegen elkaar spelen. Dat wordt net bekend. Is eerbetoon aan Johan Cruijff. Op 15 november maakte hij exact 60 jaar geleden zijn debuut voor Ajax. Het weer van de buienradar. Een echte herfstdag vandaag. Grijs en nat. Bijna geen zon. En 14 tot 18 graden.
16: Het is weer tijd voor de bandenwissel bij bandenspecialist Kicken. Want de juiste band voor elk seizoen is een veilige en duurzame keuze. Maak gebruik van onze bandenopslag voor het ultieme gemak. Met elke klant een hechte band. Bandenspecialist Kicken. Kijk op kicken.nl.
17: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
18: Q-Music.
13: Je luistert naar Q-Music Limburg.
18: Non-stop.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: specialist.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
9: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
22: Goedemiddag. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand. Gisteren deed hij dat nog wel, maar nu zegt hij er dit over.
23: Rusland is de grootste veiligheidsdreiging, dat is volstrekt helder. In ons beleid verandert er niets. Wij zijn ons aan het weren tegen een grote dreiging. En dat doen we op alle mogelijke manieren.
22: Ook defensieminister Yezhugus noemde Rusland de vijand. Daar was de Russische ambassade niet blij mee. Die eiste tekst en uitleg van het kabinet. Goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beverland gaat vanavond weer open. 3 dagen eerder dan gepland. De brug was 6 weken dicht van onderhoud. Het werk is nog niet helemaal klaar. Schepen mogen er pas vanaf maandag onderdoor. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. En die gaat ook dit jaar niet naar Donald Trump. Hij gaat naar de oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En een bijzondere reddingsactie in de Oostenrijkse bergen. Een man van 21 viel 20 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Reddingswerkers zochten urenlang, maar konden hem in eerste instantie niet vinden. Tot ze het geblaf hoorden van zijn labrador. Die was de hele tijd bij hem gebleven. De man is met een helikopter van de berg gehaald. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Een echte herfstdag vandaag. Grijs en nat bij 14 tot 18 graden. Dit weekend wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
24: Van verf tot gereedschap. Van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
25: Titanic.
26: Bonjour, ik ben Céline Dion.
25: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
26: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
25: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
26: I'm the queen of the show.
27: Q Music.
28: Je luistert naar Q Music Limburg.
27: Non-stop.

0: to the Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu, bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus, even lunchen, even sparren.
7: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
8: Semyo. Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: De jackpot van Euro.

0: administratie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen-diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non-stop

0: Nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
2: e-boekhouden.nl.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: e-boekhouden.nl.
1: Nu 15 maanden gratis voor starters.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met Vind.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
14: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
22: Goedemiddag. Op veel plekken wordt het straks file rijden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt dat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. De ANWB adviseert dan ook...
23: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
22: Vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. Goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beverland gaat vanavond weer open. Dat is 3 dagen eerder dan gepland. De brug was 6 weken dicht voor onderhoud. Het werk is nog niet helemaal klaar. Schepen mogen er pas vanaf maandag onderdoor. Dan naar Amerika. De rechter in Tennessee buigt zich over de mislukte executie van Christa Pike. Haar advocaten waarschuwden vooraf al voor problemen met de dodelijke injectie. Pike heeft kleine aderen waardoor het aanbrengen van een infuus lastig is. De advocaten willen dat haar doodstraf wordt omgezet in levenslang. En het is vandaag Paarse Vrijdag. Op scholen dragen leerlingen en docenten paarse kleding. Doen ze om te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Een record aantal scholen doet mee, dik 3000. Volgens deze belangenorganisatie belangrijk, zeker omdat laatst bleek dat homo-acceptatie onder jongeren daalt.
0: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
22: Was te horen bij Hart van Nederland. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Een echte herfstdag vandaag. Grijs en nat bij 14 tot 18 graden. Dit weekend wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
10: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op.
1: Geld lenen kost geld.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

because my dreams are bursting at the seams.

0: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja.

0: en keukenspecialist.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
0: De laatste keukentrends, Keukeloos heeft het.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste

0: €30 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
3: Goedemiddag. Hou je reisplanner vanaf volgende week goed in de gaten. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Dat doen ze tot de kerst 1 keer per week, maar niet steeds op dezelfde dag. De vakbonden voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is komende woensdag. In Ter Apel moesten 20 asielzoekers vannacht buiten slapen in de regen. Er was opnieuw geen plek in het opvangcentrum. Instanties zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het onmenselijk. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. En die gaat naar de oud-VN-mensenrechtenchef Navy Pillay. En dus ook dit jaar niet naar president Trump, die al jaren de prijs wil. Maar Pillay bedacht een oplossing.
4: Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
3: Ja, Pillay krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En Patrick Kluivert, Frank de Boer en Jari Littmanen. Ja, het zijn een paar Ajax-legendes. En volgende maand trekken ze hun voetbalschoenen weer aan. Oudspelers van Ajax en Barcelona gaan tegen elkaar spelen. Wordt net bekend. Het is een eerbetoon aan Johan Cruijff. Op 15 november maakte hij exact 60 jaar geleden zijn debuut voor Ajax. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Een echte herfstdag vandaag. Grijs en nat bij 14 tot 18 graden. Dit weekend wisselvallig, vooral in het noorden veel buien.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
22: Big deals bij Keukenconcurrent.
21: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: Het eten is klaar, aan tafel.
26: Zo, dat ziet er lekker uit.
27: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
28: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus, woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: 20. Download de app en start met 20.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
2: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Goedemiddag. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Dat doen ze vanaf volgende week tot de kerst 1 keer per week, maar niet steeds op dezelfde dag. De vakbonden voeren actie omdat overleg over een nieuwe CAO is mislukt. De eerste stakingsdag is komende woensdag. In Ter Apel moesten 20 asielzoekers vannacht buiten slapen in de regen. Er was opnieuw geen plek in het opvangcentrum. Ook komende nacht moeten asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. Dat roept ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Het is onrustig in Brussel. Daar zijn rellen uitgebroken tijdens een demonstratie van de vakbonden. Het liep uit de hand toen jongeren zich met die protestactie begonnen te bemoeien, zegt de VRT.
10: Honderden jongeren in zwarte kledij, vaak gemaskerd, bekogelden de politie met houten balken en knalbommen of vuurwerk. Ze staken ook deelstips en fietsen en vuilnisbakken in brand. De politie reageerde dan met traangas en het waterkanon en pakte ook heel wat relschoppers op.
9: Vakbonden demonstreren tegen de bezuinigingsplannen. En een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn nu ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
11: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
9: Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen. Maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. Dan nog het weekendweer van Buienradar op en top herfst. Het is grijs, het is nat bij 14 tot 18 graden. En vanavond nemen die buien toe. Dit weekend verder wisselvallig, vooral in het noorden dan veel buien.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: Het is weer tijd voor de bandenwissel bij bandenspecialist Kicken. Want de juiste band voor elk seizoen is een veilige en duurzame keuze. Maak gebruik van onze bandenopslag voor het ultieme gemak. Met elke klant een hechte band. Bandenspecialist Kicken. Kijk op kicken.nl.
13: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.

0: Oké, dan, here we go. Welkom bij de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar en samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Jaargang 62, editie 3195. De Top 40 kent vandaag een nieuwe nummer 1. Dat weet je iets voor 6. Voor nu beginnen we gewoon keurig op nummer 40. Topic Becky G. Dit is Sorry Papi.
1: 40.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren?
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, en vamos naar Beterbed.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken, alles ready.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank, nu al zin in morgen.
0: Let op, geld lenen kost geld.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Oh, even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Q-Music Limburg. Nieuws. 4 uur.
7: Goedemiddag. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Dat doen ze vanaf volgende week tot de kerst 1 keer per week, maar niet steeds op dezelfde dag. De vakbonden voeren actie omdat overleg over een nieuwe CAO is mislukt. De eerste stakingsdag is komende woensdag. In Ter Apel moesten 20 asielzoekers vannacht buiten slapen in de regen. Er was opnieuw geen plek in het opvangcentrum. Ook komende nacht moeten asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. Dat roept ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Het is onrustig in Brussel. Daar zijn rellen uitgebroken tijdens een demonstratie van de vakbonden. Het liep uit de hand toen jongeren zich met die protestactie begonnen te bemoeien, zegt de VRT.
8: Honderden jongeren in zwarte kledij, vaak gemaskerd, bekogelden de politie met houten balken en knalbommen of vuurwerk. Ze staken ook deelstips en fietsen en vuilnisbakken in brand. De politie reageerde dan met traangas en het waterkanon en pakte ook heel wat relschoppers op.
7: Vakbonden demonstreren tegen de bezuinigingsplannen. En een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn nu ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
9: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
7: Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen. Maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. Dan nog het weekendweer van Buienradar op en top herfst. Het is grijs, het is nat bij 14 tot 18 graden. En vanavond nemen die buien toe. Dit weekend verder wisselvallig, vooral in het noorden dan veel buien.
10: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
13: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
13: I'm the queen of the show.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier. Hey!

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: It's a summer holiday.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar...

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder, Simpel.
10: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, uit een broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen... of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
26: Onze dealers gaan net een stapje verder... tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droom...
0: droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de 100 Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
1: Honda, the power of dreams.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
5: Goedemiddag. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. De overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei gezondheidsminister Hermans.
26: Dat gevoel dat je er alleen voor staat ervaren, en dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
27: Dankjewel.
5: Was te horen bij de NOS. Er is meer bekend over die veel besproken schietpartij in Overasselt. Dat gebeurde begin vorige maand bij het huis van drugscrimineel Jan G. Nu blijkt dat zijn huis waarschijnlijk al een poosje in de gaten werd gehouden door twee mannen. Daarop huurde G op het laatste moment beveiliging in. 2 dagen later kwam een beveiliger van 51 bij de fatale schietpartij om het leven. Dan naar Amerika. De rechter in Tennessee heropent het executiedossier van Christa Pike. Zij overleefde vorige week 2 dodelijke injecties. Haar advocaten hadden eerder al gewaarschuwd dat dit mis kon gaan. Pike heeft kleine aderen, waardoor het aanbrengen van een infuus lastig is. De rechter gaat dus opnieuw kijken naar dit bezwaar. De advocaten willen het liefst dat Pike's doodstraf wordt omgezet in levenslang. En het was vandaag de laatste dag dat je je vuurwerk kon inleveren. Afgelopen weken kon dat bij inleverpunten. Vanaf dit jaar geldt natuurlijk het landelijk vuurwerkverbod. Ook deze man kwam langs. Hij stak al een paar jaar geen vuurwerk meer af. Maar daar had hij een andere reden voor, was te horen bij de NOS.
28: Heeltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing voorraam van mijn buurvrouw stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar. He.
5: In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Het weekend weer van Buienradar. Vanavond nemen de buien toe en koelt het verder af naar 10 graden. Dit weekend verder wisselvallig, zon, wolken en regen. In het noorden kans op onweer bij gemiddeld 15 graden.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken
3: alles ready. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: en keukenspecialist.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt?
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: Bas, Boef en Antoon, 100 tranen. Deze week de nummer 2 en dus niet de nummer 1. De grote vraag is, wie staat er dan met het goud? Dat weet je zo.
1: Nummer 10.
0: De Bausa Magnetic. Stella Lefty en Boston.

0: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: 80 jaar, de taartvast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
10: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Goedenavond. Het kabinet trekt 2,5 miljoen euro uit voor Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden mensen raakten besmet. Het kabinet zegt nu sorry dat het toen te weinig is gedaan. Minister Hermans ziet dit als een eerste stap.
1: Ik hoop echt dat met die aanpak die we nu ook samen dus met u willen gaan maken, met die individuele begeleiding, dat we daar lessen uit leren. Omdat voor iedereen die hier tegenaan loopt, beter te maken.
0: Was te horen bij de NOS. Vermoedelijk drugsuithalers gepakt bij de Rotterdamse haven. Een paar mannen van rond de 20 zitten vast, weet RTV Rijnmond. Ze hielden zich verdacht op bij een koelcontainer. Daar vond de politie allerlei spullen, vermoedelijk drugs. Twee andere verdachten sloegen op de vlucht en zijn spoorloos. Nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof. Eerder zette Amerika al rechters op een sanctielijst. Nu wil president Trump geldtransacties van het hof verbieden. Premier Jette heeft daar geen goed woord voor over.
2: We hebben de afgelopen maanden regelmatig aan president Trump en zijn team duidelijk gemaakt: doe dit niet. Het zijn onnodige stappen die de VS zet. Wij zullen doen wat nodig is om dat strafhof goed te laten functioneren.
0: Het hof zegt gewoon door te gaan met hun werk. En Max Verstappen die start op pole position in de sprintrace bij de Grand Prix van Singapore. Bij de kwalificatie reed hij de snelste ronde. Morgen is de sprintrace. De Grand Prix zelf begint zondag om 14:00. Verstappen start dan vanaf de 6e plaats. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien. Bij dan een graad of 15.
3: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen, daar wil ik heen.
4: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.

0: Baku Blue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
7: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl.

0: Deals Bijbel.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark. 1 per se gratis. En Joma 175 gram. 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
11: Praxis.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
18: Simjo.
16: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. 2,49. Lekker anders. Dit is
19: het foute uur.
16: Non-stop.
20: Q Music is proud.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: dus doet.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
15: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
16: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
18: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
19: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
20: Oeps, I did.
19: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je

0: specialist.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Goedenavond. Drie nieuwe arrestaties in de zaak over Rasselt. Ruim een maand geleden was daar veel geweld. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. De nieuwe verdachten zijn drie Belgen. Ze zijn in Gent gearresteerd. Een aantal huizen en een loods zijn doorzocht. Eerder werden al tientallen andere verdachten gepakt. Een verdachte is er aangehouden voor seksueel misbruik in Rotterdam. Het is een man van 51 uit die plaats. Hij zou begin juni een vrouw hebben misbruikt bij het Zuiderpark. Vorig jaar zomer werd daar nog een meisje van 12 misbruikt. Een man van 55 werd kort daarna opgepakt. De FBI heeft weer iemand aangehouden van hackersgroep Shiny Hunters. Het zou een van de hoofdverdachten zijn van de hack bij de FBI, schrijft een Amerikaanse krant. Gevoelige informatie werd er toen gestolen van duizenden medewerkers. Vorige maand werd nog iemand in Nederland opgepakt van Shiny Hunters. En bijzonder nieuws voor Star Wars-verzamelaars, want de lichtzwaard van superschurk Darth Vader wordt geveild. Dikke kans dat je wel flink de portemonnee moet trekken. Bij een eerdere veiling bracht het zwaard bijna 4 miljoen dollar op. Dan het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
1: Het is weer tijd voor de bandenwissel bij bandenspecialist Kicken. Want de juiste band voor elk seizoen is een veilige en duurzame keuze. Maak gebruik van onze bandenopslag voor het ultieme gemak. Met elke klant een hechte band. Bandenspecialist Kicken. Kijk op kicken.nl.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Vaarwel, zal dir eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
6: In de keuken alles ready.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
2: Hey, dit is het.
3: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
26: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
27: Goedenavond. In België is een Nederlander gepakt die op 2 agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole in de buurt van Leuven. Een van de agenten schoot op de banden van de wagen van de Nederlander. De bestelbus stopte en de bestuurder zit vast. De spoorwegpolitie komt niet terug. Staatssecretaris Bertram had de Tweede Kamer beloofd er nog eens naar te kijken. In een brief zegt ze dat de nationale politie altijd in noodgevallen kan helpen. De spoorwegpolitie verdween 10 jaar geleden. Alle taken gingen toen naar de nationale politie. 20 geroofde spullen uit Indonesië gaan terug. In de koloniale tijd kwamen ze naar Nederland. Daar zit een diamant bij van een sultan en een handgeschreven Koran. Minister Letchert zegt dat die spullen nooit hier hadden moeten zijn. Dat wordt nu terechtgezet door ze terug te geven. En op de socials gaat een filmpje viral met een muis op een donut in een winkel in Eindhoven. RTL meldt dat de beelden een week oud zijn. Ook andere winkels zouden last hebben van muizen door een verbouwing. Het filmpje is al ruim 16 miljoen keer bekeken. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
28: Meneer, mag ik u wat vragen?
29: Ja.
28: Waar kent u Hazy van?
29: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
28: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
29: Oké.
28: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
30: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
31: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
32: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: music.
1: What?

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje to go.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijnl.nl.

0: 10. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Nederland. Meer dan 100 arrestaties bij de rellen in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
1: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette daarop traangas en waterkanonnen in. Asielzoekers hebben ook in het dorp Ter Apel zelf geslapen. Afgelopen nacht sliepen anderen voor het aanmeldcentrum in de regen. Nu zijn er ook verhalen van mensen in winkelwagentjes en onderstukken karton. De gemeente noemt het een triest dieptepunt en wil hulp van het Rijk. De piloot van Fly Dubai wilde zijn toestel op Tel Aviv laten neerstorten. Het doelwit was het vliegveld, heeft justitie in de Verenigde Arabische Emiraten uitgezocht. De piloot werd overmeesterd door passagiers nadat hij zijn collega te lijf was gegaan. De verdachte zou hebben bekend alleen te hebben gehandeld. En je kunt weer over de Zeelandbrug rijden. Die was de afgelopen weken afgesloten, scheuren werden gerepareerd en er kwam nieuw asfalt. Dat werk is nu 3 dagen eerder klaar dan gepland. Schepen moeten nog wel even geduld hebben. Die kunnen vanaf maandag weer via de Zeelandbrug varen. Het weer van buienradar, pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
5: I'm the queen of the show.
6: Q Music.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Even bollen
1: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99. Fans van voordeel. Aldi.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers. Praxis.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen.
0: Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
22: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: stel, je moet een verzekering afsluiten.
1: Oh nee, verzekering?
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl. In de keuken,
4: alles ready. Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirtje.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Q-Music Limburg, nieuws.
2: Goedenavond. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. De politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden er na de controles geteld. Meer dan 100 arrestaties bij de rellen in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
3: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette erop traangas en waterkanonnen in. Een aardbeving voor de kust van Panama, een van de zwaarste wereldwijd dit jaar, zeggen experts. Op sociale media is te zien dat gebouwen zijn ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ook werd de beving gevoeld in andere landen rond Panama. Waarschuwingen zijn er afgegeven voor een tsunami. En een romantisch onderrondje in een auto in Ridderkerk heeft een bijzonder staartje gekregen, meldt Rijnmond. Een agent zag de wagen met beslagen ramen staan. Daarin zaten 2 mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek de man nog een celstraf open te hebben staan. Hij is aangehouden. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100. Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: keukenspecialist.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.

0: Eneco. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more from Max Pro, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: 20% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
7: Goedenavond. Opnieuw drukte bij de nachtopvang voor mensen die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis verwacht dat die opvang weer vol komt te zitten. Afgelopen nacht sliepen mensen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen. Het is niet uitgesloten dat dit weer gaat gebeuren. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. De politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden na de controles geteld. Amerika zet zich schrap voor een orkaan. Het is de eerste in een paar jaar die het vasteland treft. In Florida worden uit voorzorg mensen uit hun huis gehaald. Weerkundigen verwachten 20 centimeter regen. Windsnelheden kunnen oplopen tot 160 km per uur. En winst voor de oranje voetbalvrouwen bij de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Het werd 8-0. Volgende week is de return. In de Eredivisie versloeg PSV Heerenveen met 2-0. Heracles Almelo heeft de eerste periodetitel binnengesleept. RKC werd met 3-0 verslagen. En Heracles doet nu mee in de play-offs. Dan het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
6: Simjo. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten. Even sparren.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion, Amsterdam.

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Traveldeals bij Bol.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
16: Goeienacht. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. En dan nog het weer. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn drie mannen schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q.

0: 2 uur. Goedenacht. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden, met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.